0: zonder dat je iets zei.
1: Ik kon toch niets doen, Amon. Het was zo snel voorbij. Het spijt me.
0: In mijn herinnering was je zomaar een meisje dat ik ooit als kind heb gekend. En nu, het lijkt niet zoveel later, maak jij iets los in mij en dat voelt zo bekend.
1: Amon, ik weet het, ik...
0: Het is best vreemd, maar ik laat het graag toe. Want elk verzet...

0: deinem Geschmack.
1: Ik had mijzelf voorgenomen dat de eerste vrouw die je kus, de allermooiste vrouw ter wereld zou zijn.
2: Ik zocht naar prins op het witte paard. Ik had